Tiitse kehitat Clinton government kinit la kuise duyat hitson ke agalada LC mentla nihe ga duhitat wogahi hason masina he sia de fonde hiet so tiitse ke Canada woodse ho onde eitse ta ekitse ke adde Meros Black Dagadi CKLB Radio.